0: Mama, mama, mami, mami, mami, mama, mami. Kata mama, sas kata mama.
1: Oki, bernai oki, berna. Oki, berna, mama.